granted. Love is not under our control.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Rond deze tijd start het proces over het carnavalsdrama in Strepy in Wallonië. 4 jaar geleden reden 2 broers aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
4: De autobestuurder reed meer dan 170 kilometer per uur en was ook aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert daarmee 30 jaar cel.
3: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan de mensen in nood. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat hij niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik weet ook.
5: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op Linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op Linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar Rechteroever voorzien worden.
3: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Heelan lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
6: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel, de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
3: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Dat wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers. De 3 anderen zijn ook ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. En vanaf volgend voetbalseizoen kan je onze competities weer op Telenet bekijken. Dat heeft een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Klanten van Play Sports kunnen dan onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League daar bekijken. En ook heel wat andere internationale competities. Vandaag eerst zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er ook kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Yeah.

半年后。

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd start het proces over het carnavalsdrama in Strepy in Wallonië. 4 jaar geleden reden 2 broers aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Salens volgt het proces.
3: De autobestuurder reed meer dan 170 kilometer per uur en was ook aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert daarmee 30 jaar cel.
2: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan de mensen in nood. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat hij niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Witok.
4: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op Linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op Linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar Rechteroever voorzien worden.
2: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Helan lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
5: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel, de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
2: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Dat wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers. De 3 anderen zijn ook ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. En vanaf volgend voetbalseizoen kan je onze competities weer op Telenet bekijken. Dat heeft een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Klanten van Play Sports kunnen dan onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League daar bekijken. En ook heel wat andere internationale competities. Vandaag eerst zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er ook kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Alright, alright. Het is maandagavond. We zijn hier terug bij Urgent FM live met Buck Up That Sound Radio. Roots, rock, reggae music voor het komende uurtje. En vandaag, je host Po Anua, vandaag is hier niet alleen. Ik sta hier met Guiding Youth in de studio. Welkom, welkom.
1: Hallo.
0: Ja, Guiding Youth. Ik weet niet of dat veel mensen Guiding Youth kennen. Misschien moet je eens een korte introductie geven voor de luisteraars.
1: Guiding Youth is een Gentse sound. Begonnen hier in Gent. Eigenlijk begonnen als een andere sound, vroeger Soku Sound. En dan is dat gesplitst en is dat Guiding Youth geworden. Ik doe het alleen en het is een full valve sound ook.
0: Ah, oké, okay. Dus je hebt ook een eigen sound system?
1: Ja. En die werkt volledig op lampenversterkers. Zowel bass, mids als tops momenteel.
0: Alright, dat is een beetje oldschool dan eigenlijk.
1: Yes.
0: En van waar komt dat idee of waar haalt je de inspiratie daarvoor?
1: Eigenlijk uit de fascinatie voor wat oudere sounds. Zoals Chaka onder andere. Maar ook met het genre dat ik draai ben ik zelf meer een fan van de growl die de lampenversterkers hebben.
0: Oké, okay, en hoe lang zijn we daar nu al mee bezig?
1: Ik denk nu zo'n 3 jaar ongeveer.
0: Ja, dat is toch echt al op vrij... Want je bent nog relatief jong, hè? Dus op vrij jonge leeftijd ermee begonnen, hè?
1: Ja, ja. Rond mijn 16 daarmee begonnen, inderdaad.
0: Oké. En je draait ook muziek op de sound?
1: Ja. Alleen platen. Altijd full vinyl.
0: En vooral dan reggae en bepaalde genres of subgenres van reggae?
1: Voornamelijk roots en rub-a-dub. Beetje oldschool dancehall, maar niet echt steppas of de nieuwe digitale dingen.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Dus wel zo een specifieke focus dan
1: yes.
0: Op de sound. Oké. Ja, je hebt wat muziek mee ook voor vandaag?
1: Ja.
0: Wat staat er zoal op de playlist?
1: We gaan beginnen met een klein beetje roots en dan wat rub-a-dub, voornamelijk.
0: Oké, cool. Ja, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, laten we beginnen met de eerste plaat.
1: Merci.

Yes, yes, special guest Guiding Youth vandaag in de studio bij Buckup That Sound Radio. Shout out naar alle luisteraars.

Yes, je luistert nog steeds naar Pick Up That Sound Radio, elke maandagavond live op Urgent FM tussen 9 en 10. Vanavond special guest Guiding Youth. Shoutout naar alle luisteraars, shoutout Lufar Design, shoutout Antenne.

Ja, we zijn hier helaas aan het einde van Book of Dead Sound Radio voor vandaag gekomen. Ik wil graag mijn special guest Guiding Youth hier in de studio bedanken. Merci, merci. Veel, veel Rubbed Up vibes. En over Rubbed Up gesproken, straks hebben we nog Rubbed Up show. Dus blijf zeker hangen bij Urgent FM vanavond. Tot volgende week. En we hebben nog tijd voor een laatste nummertje, denk ik.

People make the world go round, rearranged and recreated.

Dat zou wel eens best kunnen. Dit is Rubber Dub Rhythm System, jouw stepping stone into dub and all things beyond op Urgent FM. Elke maandagavond live vanuit de Krook. In de achtergrond hoor je David Harrow en Little Annie met End of Times. Daarvoor Exodus van Pitch Black. En daarvoor nog Interstellar met True Idea.

I saw, I see. And I tried to tell the children of Jah.

In de achtergrond hoor je nog 4 Chilis van Drew ID, die je eerder deze uitzending ook al eens hebt gehoord. Daarvoor hadden we Dub Idron meets Rootsy Beats met Traveler's Soul. Met daarvoor nog Elastica Dub en de Stroboman met Live. Nee, Live in the Moment. Nu gaan we verder met een nieuwe track van Proto J uit zijn nieuwste album, The Acceptance of... Ik heb een tip nodig, ik kom zo terug...

0: Then now we are on the road. Coach it us alone. Now we pumping up cloud.
1: Cloud. Cloud.
0: You know, see the thing alone is a different mode. Anything goes. Then now we are on the road. Coach it us alone. Now we pumping up
1: cloud. Cloud. Cloud.
2: Thing Loud was dat van Proto J. Een nobele poging om de komende 55 seconden vol te praten van mij. Dit is het einde van Rub It Up voor deze week. Stand Up en Sharp are signing off. Misschien krijgen we nog een achtergrondmuziekje om de leegte een beetje op te vullen, maar anderzijds moeten we ook met de leegte leren omgaan. Maar daarom niet op de radio. Voilà. Denk eens na om iets zinnig te zeggen. Be kind to each other, misschien. Een tip. Ik ga het daarbij houden. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.